Ik bid een Misha Coco Bongo voor 897 Base, runs our club culture. Ik ben mijn schaam compleet af en ik warp aan mijn favoriete TA-palace, My Life is a Disco.